0: Oh, wat hebben we deze veel gedraaid in On Fire. Een paar jaar geleden alweer. En hij is weer lekker bezig de laatste maanden met de goede nieuwe releases. Ik denk, kom, we zetten hem even in het zonnetje. Aan het begin van deze On Fire, Marshall Jefferson was dat hier samen met Solando. Een aantal jaar geleden heel vaak te horen in On Fire. Dus dan word je al snel een On Fire Classic. En we begonnen vandaag met Move Your Body. Lekker hoor. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met een dikke nieuwe muziek van The Shadow Child, LP Rhythm, Robbie Williams met Miss Monique, Engelbert, The Cube Guys, Beef en nog veel meer. Met andere woorden, een nieuwe On Fire radio show is begonnen. Ja man, ik heb ze weer liggen voor je. 2 uur lang de vetste nieuwe releases. On Fire! En je weet het is pas echt weekend als je On Fire snoeihard opzet. We beginnen gelijk met de meest opvallende plaat van de afgelopen week.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Afgelopen zomer gingen ze al in première samen op Tomorrowland. En nu is de plaat dan uiteindelijk uit. Robbie Williams met...

tracks uit de Zero's. Just a Little Bit More hoor je ook net hier in The On Fire Radio Show. Grote naam op één plaat. Het gebeurt best wel vaak de laatste tijd. Zometeen een voorbeeldje. Het is Todd Terry samen met Fred Legrand en Roetta. Je hoort ze zometeen na deze één van onze favorietjes. Dit is Sweet Pants samen met Street Slang. Ga uit je panty op Mind Your Business.

0: later weer op handen hebben gedragen in de zevenjarige historie inmiddels van On Fire. Een echte On Fire classic hier aan het begin van de tweede uur van onze fijne radioshow. Je hoort Nari en Forty House.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van The Shadow Child, LP Rhythm, Robbie Williams met Miss Monique, Engelbert, The Cube Guy,

Het is Mr. Tristan Pauw. Hij heeft een nieuwe track gemaakt en die wil ik je toch nog even laten horen aan het eind van de show. Hij heet When the Bass Explodes. En met deze explosie sluiten we On Fire af. Meer lekkere vet.